0: 10 Ice Radio. The Alternative Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. En door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Ardai is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Ardai was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK-atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. En door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Ardet was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. Hey.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK-atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. En door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Arday is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Arday was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Er zijn zeker 2 doden. Over schade aan gebouwen en wegen is weinig bekend. En ook in Spanje was een aardbeving in de buurt van Granada. Maar die was minder krachtig. Over slachtoffers en schade is niks bekend. En 2 keer Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. En dan het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Het wordt 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsjes smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer bedrijven bieden huiswerkbegeleiding en bijles aan. Hun aantal is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit onderzoek volgens de Telegraaf. Ouders zouden het gevoel hebben dat scholen te weinig extra ondersteuning bieden. Angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. Iran benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Ze reageren daarmee op president Trump, die zei dat na de oorlog met Iran de straat Amerikaans grondgebied wordt. Hoe hij dat voor zich ziet, zei hij er niet bij. Volgens Trump heeft Amerika de straat van Hormuz eigenlijk al in handen. Ze houden Iraanse schepen daar tegen. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. Ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Het WK in Nederland succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, rijst de pan uit. In 10 jaar tijd zijn ze meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Ouders hebben het gevoel dat scholen de ondersteuning niet kunnen geven. Het ministerie zegt dat scholen bijlessen steeds vaker juist wel zelf regelen. Zeker 5 doden voor de kust van het Indonesische eiland Flores na een zware aardbeving. Maar er is angst voor meer slachtoffers. Op meerdere plekken op het eiland is schade en ook is de stroom uitgevallen. Ook in Spanje bij Granada was een aardbeving, maar een veel lichtere. Voor zover bekend met alleen schade. President Trump wil nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen, de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump niet. Iran heeft gereageerd en zegt dat de zeestraat Iraans blijft en dat ze doorgaan met de blokkade. En discuswerpster Jorinde van Klink is gigantisch trots op haar gouden medaille op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Ze had ook al zilver bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter, nieuwe afstand voor haar en een Nederlands record dat ze deelt met Ellen van Lange. Heel eervol, zei Femke. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Al meer dan 20 doden bij een aardbeving voor de kust van een Indonesische eiland Flores. Onder meer kwamen een moeder en haar twee kinderen om toen hun huis instortte. Er zijn veel meer gebouwen beschadigd en er is angst voor veel meer slachtoffers. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die is weer ingetrokken. Het aantal bedrijven dat scholieren bijles geeft is in 10 jaar tijd verdubbeld, meldt de Telegraaf. Ouders schakelen vaak zo'n bedrijf in vanwege lesuitvallen op scholen. Maar de groei van het aantal bijspijkerbedrijven kan leiden tot meer kansongelijkheid. Het zijn vooral rijke ouders die de bijlessen kunnen betalen. Voor de 8e keer dit jaar is ergens in Nederland weer een tropische nacht gemeten. Bij zo'n plaknacht zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. In Vlissingen was het 20,9 graden en in Maastricht 20,4. Intussen is het overdag in de Bilt alweer meer dan 20 graden. En dat is voor de 61ste dag op rij. Een record. En na zilver bij het kogelstoten heeft Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Engeland goud gehaald bij het discuswerpen. Ze is gigantisch trots, zei ze na afloop. Ook een medaille voor Femke Broeders-Bol op haar nieuwe afstand, de 800 meter. Ze vindt dat de overstap beter heeft uitgepakt dan gedacht. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien, die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Slow Start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
6: Goedemorgen.
0: Geen playlist, maar passie. Ice Radio.

De derde single van Anouk in Nederland na haar monsterhit, natuurlijk Nobody's Wife uit april 1998. Je hoorde hier aan het begin van de slow start So Hard. Nou, ik hoop niet dat het weekend So Hard voor je wordt. Laatste echt warme dag in aantocht vandaag. Dit is de Honeybus, I Can't Let.

Echt oud is ze niet geworden, Nicolette Larsen. 45 was ze toen ze in 1997 stierf aan een hersenoedeem. Ook meer echt een rare ziekte om aan te sterven. En haar carrière bestond vooral uit het zijn van achtergrondzangeres. Deed ze echt bij grote acts. Je kent haar stem waarschijnlijk ook beter dan haar naam. Ze zong bij Neil Young, ze zong bij de Doobie Brothers, bij Linda Ronstadt en vele, vele anderen. Dit is de slow start. Zaterdag en zondag help ik je gewoon je weekend in tussen 9 en 10. Straks hoor je de nieuwe Icebreaker van Nothing But Thieves. Baby Cool. Kunnen we wel gebruiken met dit weer. Eerst Regulate. Warren G. en

genoeg gitaren deze week. Ik weet dat ik daar een paar luisteraars ontzettend blij mee maak. Het is de nieuwe Icebreak van deze week. Nothing but thieves and baby cool. Hou het cool, mensen. Damiano David, Born with a Broken Heart en een blik op het weekend weer komen eraan. Dit is een oudje uit Permanent, Ten Sharp en Last Words.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. En misschien, ja, ben je dat ook wel als je de weersverwachting hoort. Vandaag nog 27 graden maximum. Nou, dat is inmiddels hier al de studio temperatuur. Dus ja, na de dag van gisteren waarop toch 35 graden werd, vinden we het dan misschien wat cooler. Morgen, zondag 16 augustus, 22 graden maximum en een millimeter regen. En als ik kijk, ik heb even aan ChatGPT gevraagd, gaat het ook regenen komende week? En het antwoord is ja. Volgende week is er inderdaad kans op regen, enkele buien. Na een warme periode dit weekend wordt het weer wisselvallig, wel goed articuleren. Het wordt na het weekend nog een graadje of 20 en elke dag is er kans op regen. De grootste kans is er op dinsdag en donderdag. Dus dan kun je daar in ieder geval, wat zullen we zeggen? Kun je er in ieder geval op kleden.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Dit zijn de Isley Brothers. And it's all right with me.

Niet zomaar een eendagsvlieg. Belinda Carlisle heeft 3 hits gehad in Nederland. Dit kwam in 1992 niet verder dan de tipparade, maar ze heeft muziek gemaakt ergens tussen 1978. En nu, ze heeft vorig jaar nog een nieuw album uitgebracht. Je hoort haar met Live Your Life, Be Free. Kan zo op het tegeltje. Dit is de slow start, de start van je weekend. Op IJsradio, met nu The Simple Mind.

altijd ook een beetje muziek uit te zoeken die past bij zo'n zaterdag. En ook tegenwoordig bij zo'n zondag. Elke zaterdag en zondag tussen 9 en 10 op IJs Radio, de Slow Start. Op zaterdag helemaal een soort drieluik, zoals mijn vriend de man in Hongkong het noemt, Mark Scholz. Die straks tussen 10 en 11. Tussen 11 en 12 straks DJ Reds met Reds Radio Show. Ja, vorige week natuurlijk het overlijden van Journey Kagerman. Ik heb de hele week al muziek gehoord van Journey, van Earth and Fire. Met ja, elke DJ die dan toch wel een beetje zijn favoriete track draaide. Dat was heel vaak Weekend. Mensen komen dan niet verder. Ja, en mijn favoriete track van Earth and Fire is deze. Ik heb hem volgens mij al een keer eerder gedraaid. Vanaf het vinyltje. 7th Avenue.

Op naar de laatste hete zomerdag van misschien wel van 2026. Dat schijnt het ook volgens de lange termijn weersverwachting wel te zijn. Maar ja, dan de nadeel is nu, of nu is het lekker dat elke plaat die je draait gewoon een zomerplaat is. Net als deze, de Level 42 hoorde je met Forever Now. Gaan eruit met twee platen waarvan je denkt, ook als je ze met dit weer draait, wordt het niet meteen een zomerplaat, maar wel allebei lekker op hun eigen gebied. Sam Fender, Will We Talk, dit zijn de Smiths. There's a light that never goes out. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal doden door de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores staat nu op ruim 20, maar verwacht wordt dat het er meer worden. In meerdere steden zijn huizen en gebouwen beschadigd en ingestort. Ook in Spanje, bij Granada, was een aardbeving. Daar is alleen wat schade, geen slachtoffers. In het oosten van België, net onder Limburg, woedt sinds gistermiddag een grote veenbrand. Die heeft al 8 vierkante kilometer verwoest en breidt zich nog steeds uit. De bodem bestaat uit turf en de brand woedt ook onder de grond. Blussen is daarom een lastig karwei. De Belgische brandweer krijgt hulp uit Duitsland. Nog nooit zijn zoveel warme dagen op rij gemeten. Volgens Weer Online is het in de beeld voor de 61ste keer achter elkaar warmer dan 20 graden. En dat is een record. Voor de 8ste keer hebben we dit jaar weer een regionale tropische nacht achter de rug. In Vlissingen en Maastricht zakte de temperatuur vannacht niet onder de 20 graden. En een primeur voor actrice Vaillant van den Bos. Ze gaat als eerste Nederlandse musicalster spelen in de originele cast van een nieuwe musical op West End in Londen. Het gaat om The Greatest Showman van Disney. En Vaillant heeft ook nog eens de hoofdrol. Ze was in Nederland al onder meer te zien in Frozen, Les Miserables en The Sound of Music. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Goedemorgen, good morning. Jo-San zal ze hier in Hongkong zeggen. Fijn dat je ingeschakeld bent. Mark Scholz vanuit Hongkong. Uurtje 2 hier op de zaterdagochtend, de drie luiken. Dankjewel Ton voor het eerste uurtje. En straks na mij zit nog DJ Reds. Hè. Als je op de zaterdag luistert, dat is gewoon de echte dag waarop het uitgezonden wordt. Wordt ook nog herhaald, ergens avonds laat. Maar goed, het is allemaal ingewikkeld. Jealous Again van de Black Crowes. Dat opent deze show van het eerste album van de gasten. Shake Your Money Maker. Nou, gaan vertrekken trouwens van Elmer James. Misschien een ander keertje. Misschien heb ik daar straks wel tijd voor. Anders doe ik hem volgende week. Goed, gaan we verder met de show Jackie Graham. Een lekkere classic uit de jaren 80. Set Me Free.

40 jaar oud deze track. Echt, de tijd gaat zo hard. Feel so real. Steve Arrington, one hit wonder, kan je toch wel zeggen. Hij maakt er wel nog steeds muziek, hoor. En hij is toch ook iets van een predikant, dacht ik. Goed, dit is echt hip-hop. Wat er nu aankomt, dit van Jeru the Damage.

Ryan Gosling. Een hele gave film, erg leuk. Nou, en ik heb ervan genoten, bijna 3 uur, maar nou, je verveelt je echt geen moment. Er zat deze track in, Ike en Tina Turner met Glory Glory. Vond ik leuk, had ik nog nooit gehoord eerder. Dus dingen, die ga ik even aan je laten horen. En eigenlijk in diezelfde film zat een track vlak bij elkaar. En dat was de track van Neil Diamond. Deze Stargazer, hartstikke leuk. Zo lang niet meer gehoord.

Godley and Cream, Englishman in New York. Ze kwamen natuurlijk uit Tennessee, hè, dat wist je dat. En dat vind ik ook heel erg leuk. Maar Godley and Cream maken geweldige dingen. De legendarische videoclip van Cry alleen al met al die morphing faces. En Cry, hè, die ga ik ook eens op mijn lijstje zetten. Die komt wel een keer voorbij ergens. Dit is de jaren 80 classic van Cock Robin.

was een paar weken terug ook wat de Italo Disco fun. En dit is weer zo eentje. Baltimora, half Engels, half Italiaans. Want die zanger dat was een Engelsman. Niet heel oud geworden trouwens. 10 jaar na deze hit, Tarzan Boy, was hij dood. Aan de gevolgen van AIDS. Terug einde van Baltimora. One Hit Wonder. Erg leuk. Een pleasure hier op Ice Radio. En dan ga ik verder met deze track. Dat is Barrett Strong. Die is vorig jaar overleden, geloof ik. Of was het het jaar daarvoor alweer? Tijd voor al zo hard met Money. That's What I Want. Van zijn grote hit.

een gek verhaal. Am I the Same Girl? Ken je ook van Swing Out Sister trouwens. Is oorspronkelijk dus van Barbara Eklund. Maar om een of andere reden besloot de producer haar stem eraf te halen en een ander stuk piano op te zetten. Gespeeld door heel iemand anders. Maar vervolgens gaf hij de credit aan het Young Holt trio. Die hadden dus de eerste hit. Toen heette de Soulful Strut. En pas later heeft Barbara Eklund het gewoon uitgebracht zoals het bedoeld was. Geen idee waarom, want ja, die Soulful Strut is leuk. Maar deze versie is vele malen leuker. Dan ga ik even iets heel anders doen. Ik ga naar het prachtige, mooie stem van Alison Krauss. Dan hebben we het over bluegrass en country. Ik ga draaien Catfish John. En dat is de Nitty Gritty Dirt Band. Die werkte samen met Alison Krauss op het geweldige album Will the Circle Be Unbroken? Volume 3. Heb ik ooit gekocht in de Country Music Hall of Fame in Nashville.

go to eat at a fucking Bear Strong. Met Money That's What I Want. Hij heeft dit stukje geschreven samen met Norman Whitfield. Norman Whitfield was een van de andere grote schrijvers. Samen met Smokey Robinson. Maar natuurlijk ook Holland Dozier en Holland bij Motown. I Heard It Through the Grapevine. Dit is de originele versie. Gladys Knight and the Pips. Marvin Gaye kwam pas iets later daarmee. Maar dat was ook heel gebruikelijk bij Motown. Want iedereen nam elkaars tracks op. Ik heb nog 2-3 tracks te gaan. Eerst maar eventjes deze. Eventjes wat reggae nog doen van Bastille Gabidon. Met Going Back to Jamaica.

En er zit erop wat mij betreft. Ik had ze van je nemen. Stokje overdragen naar Haarlem. Double A. Daar zit hij klaar. DJ Reds voor de Reds Radio Show. En deze mannen komen ook uit Haarlem. De mannen van Gotcha. Van hun geweldige derde album Gotcha 4. Dit is Words. Nothing but Words. Tot volgende week. Bye bye.

0: over until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Grote natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Duitse militairen hebben meerdere brandgangen aangelegd, waardoor het vuur niet meer kan overslaan naar andere gebieden. Het kan nog lang duren voordat de brand is geblust en daarom mogen de inwoners van het dorp Gij voorlopig nog niet terug naar huis. Intussen woedt ook in het oosten van België een forse natuurbrand. Het is een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds. De branden in Duitsland en België zijn vlak bij de grens met Limburg. Daar krijgen de inwoners het advies ramen en deuren dicht te houden. Er is een verdachte opgepakt voor de dood vorige week van een man uit het Brabantse Werkendam. Het slachtoffer van 52 is door geweld om het leven gekomen. Hij werd zwaargewond gevonden in een pand en overleed op diezelfde nacht in het ziekenhuis. De opgepakte verdachte is 41 en was ook in het pand. En de 58ste zwemmarathon in het IJsselmeer gaat vandaag niet door. Die is afgelast omdat het waarschijnlijk gaat onweren. Het was de bedoeling dat 7 mensen zwemmend het IJsselmeer gingen oversteken. Van Stavoren in Friesland naar Medemblik in Noord-Holland. Dat is ruim 22 kilometer. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
2: Met nu. DJ Rats.

nummer waarbij ik altijd in ieder geval de eerste tekstzinnetjes meezing als ik onder de douche sta. En hem dan eventjes echt op koud zet. Dat doe ik thuis altijd. En meestal begin ik dan spontaan wat te zingen. En deze komt wel eens voorbij. Here comes the rain again. Falling on my... Dus ik ken hem goed. En dan probeer ik in ieder geval te zingen tot falling on my head like a new emotion. I want to talk in the open wind. I want to talk like lovers do. Dan ga ik naar mijn rug. I want to dive into your ocean. En dan aan mijn voorkant. Is it raining? En dan ga ik zo, baby. En dan ben ik wel een beetje gewend. En dan sta ik er een tijdje onder een koud. Douche. Ja, vrienden, goedemorgen. Wat zeg ik nou zeg? Het was hoogst tijd om weer een keer iets van de Eurythmics te draaien. Maar deze ochtend past hij er mooi bij, hè? Jeetje, mine. Hey. Vrienden, hoe is het met je? Ik moet je zeggen, het is zaterdagochtend hier bij Rats ook. Ik heb onrustig geslapen. En dat zou misschien best wel kunnen komen, omdat we toen we gingen slapen allemaal... Ja, zat je gewoon in die... Volgens mij was het gisteravond toen ik laat naar bed ging. Nog steeds 25 graden zag ik op het thermostaatje in mijn woonkamer. Het was boven was het nog warmer. en ik werd echt... Ik had dromen, joh. Mijn hemel. Over regen ook. En toen was het aan het regen. Dacht ik, wow, het is aan het regenen. Maar het was best hard aan het regenen. Dus ik heb de deur een beetje dicht gedaan. En ik ben om 2 uur wakker geworden. Om 3 uur, om 3:30. Goh, jeetje, mina, man. Hey, maar het is wel even nodig, hè. Ik kijk nu naar links. Dan zie ik een grijze lucht. En denk gelijk, oh, wat jammer dat het niet meer blauw is. Zo werkt het ook, hè. Dat je denkt, waar is het nou? Ik wil het terug. Maar nee, nee, natuurlijk niet. Het is prachtig dat het eventjes wat ander weer wordt. Want, oh man, het was voor de natuur echt hoog nodig. Ik liep gisteren nog even, toen dacht ik, wat zijn er toch? Wat liggen er toch wel dorre blaadjes al, weet je wel? Gewoon van de droogte natuurlijk. Het is een heel ander weer vandaag, vrienden. En ik hoop dat je er fijn bij zit in deze nieuwe tijd, lijkt het wel, zeg. Jeetje, het regent nu ook een beetje. Net heel hard. Nou goed. Vrienden, welkom bij de Rats Radio Show op deze zaterdagochtend. Een uurtje fijne plaatjes draaien. Dit nummer is, even kijken, hij is van 1960, dus is 40 en 26. 66 jaar oud. En nog steeds even mooi als iedere keer dat iemand hem heeft gedraaid. En dat kan al 66 jaar lang. Dit is het wacht even zeg. Dit ga ik mooi aankondigen zo. Ja, wacht even je best doen, Rats. Vrienden, welkom bij de Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Vrienden, ik ga draaien Etta James, At Last. Maar ik vind dit altijd zo'n mooi stukje van mijn muziekje. Conti. En daarna zet ik hem in. Dat wordt mooi, man, dit. Dit wordt mooi. Vrienden, een uurtje lang de muziek. Rats Radio Show. Fijn dat je erbij bent.

het zo. Fijn is het toch om dat met de hand te doen. Oh, de schitterende Etta James at last. Vrienden, geniet ervan.

0: nou eens echt die strings erbij. Ciao. Oh, wat mooi.
1: De lekkerste start van je weekend. De zaterdagochtend. Op Ice Radio.
0: Ah, zeg dat wel, zeg. Wow. Oh, van Etta James naar Patti Smith. People have the power. Met die schitterende opening scene. I was dreaming in my dreaming.

Oh, wat een bijzonder mooi nummer is dit toch, hè? People Have the Power uit 88. Echt eind 80's dit nummer van haar, van Patti Smith. Ik vind het zo gaaf. Ik heb dit misschien wel een keer verteld. Je hebt in Amsterdam, aan de Lijnbaansgracht, heb je een tent zitten. Die is al heel lang, is het een, eigenlijk een beetje een bluescafé. Maar we hebben met Tabasco's ook wel een paar keer opgetreden. En ze hebben altijd een wijs gedoe met geluidsoverlast. Omdat er nou eenmaal heel veel mensen wonen die heel veel geld voor appartementen hebben betaald daar. Maar er wordt nog steeds live muziek gemaakt. Dat mag dan niet zo hard. We stonden ook met een decibelmeter. Ja, jullie moeten zachter. Ik zeg, ja, we zijn nog aan het soundchecken, joh. Weet je, we hebben nog geen eens hard staan. Hoe moet het nou? Maar goed. Maar dat is echt een hele kleine tent. Er kan misschien 100 man in. En dan staat het helemaal ramvol. Maar die Patti Smith, die heeft gewoon een wat jaar geleden daar gewoon 2 avonden opgetreden. Terwijl ze ook gewoon in de Paradiso stond. Zo van, ja, dat wil ik. Vind ik tof. En de foto's hangen er nog. En ik vroeg toen aan de eigenaar. Jur heet die. Een kerel met een sigaar en een snor. Een heel grote snor en een sigaar. Een mooie vent. En die moest trouwens wel een beetje gniffelen toen wij daarna wel behoorlijk te hard stonden te spelen. Maar, maar die was die glom van trots. Patti Smith in de Malu Melu in een klein kroegje in Amsterdam. Ik vind het gaaf. En ik zag de setlist hangen en deze heeft ze dan ook gespeeld. Wauw, hoe zal dat zijn, zeg, als je voor misschien 100 man staat en je ziet Patti Smith op zo'n grijze podium. Het is net zo hoog, weet je wel. Gaaf, man. Prachtig, prachtig. Vrienden, hoe is het, hé? Rats is oké. Nou, een onstuimige nacht. En wel mooi. Het zonnetje begint hier een klein beetje weer door te komen. Niet blauw, maar met ja, is wel wat aan de hand in de. Fijn. Geniet er ook maar gewoon van. En laat het maar gebeuren. Ja. Hey, en hoe was het afgelopen woensdag? Heb je nog wat gezien van de zonsverduistering? Hey? Jeetje, mine. Ik had die van 99 toen gemist. En nu. Het heet Kattendel. Dus dat is tussen Bloemendaal. Och, daar was het druk, hé. Mijn hemel, de hele boulevard stond vast. Ik was er met Esther en gelukkig waren wij met de fiets erheen gegaan. En we zaten op Kattendel. Dat was nog het rustigste stuk van het strand, maar zelfs daar was het heel druk. Ik vond het heel, heel bijzonder om al die schaduwen zoveel sterker te zien. Zeg maar, de lichtval. Natuurlijk geen totality, maar ja, bijzonder was dat. De zonsverduistering van 12 augustus 2026. Ik heb dit nummer gewoon aangezet, dat is toevallig. Pink Moon van Nick Drake, ja. En ik moest wel een beetje gniffelen dat ik wat filmpjes. Ik zag veel filmpjes van de zonsverduistering. Maar ook van, ja, het is eigenlijk helemaal niet waar, hè. Want waar was de maan dan, hè? Zag jij de maan ervoor schuiven? Je zag hem alleen. Ja, het is nieuwe maan. Die zie je nooit, weet je wel. En de zon heeft natuurlijk onwijs overschenen. Ik moest er wel om grinniken dat mensen dat in soort van twijfel trekken. Zoals foto's van de NASA vanuit de ruimte. Dat je echt de schaduw ziet. Van ja, er staat echt een maan tussen, weet je wel. Werden in twijfel getrokken. Oké. Pink Moon van Nick Drake. Eigenlijk omdat ik vooral even de rust wil laten voortduren in deze Rats Radio Show. Dit is zo mooi. Ik heb je volgens mij ooit wel gezegd dat Nick Drake eigenlijk een soort Vincent van Gogh is van de muziek. Hij heeft nooit mee kunnen maken dat echt alles en iedereen, nou ja, tenminste alles en iedereen, hele grote muzikanten in ieder geval zeggen van ja, Nick Drake, dat is de singer-songwriter, weet je wel. En hij is heel jong overleden en hij heeft volgens mij 3 keer opgetreden voor 10 man. Ze albums verkochten niet. En ja, nu is het hier. En is het zo prachtig. Dit is Pink Moon van die Nick Drake. Er is geen eens. Sorry, zeg er ook nog even bij. Er is geen eens een bewegend beeld van die man. Er is één beeld op YouTube. Dat er een festival is. Waar hij dus niet speelt. Maar waarvan.

Whoa, whoa, whoa. What's going on here? Wil hem even doordraaien. Nee, het gaat niet gebeuren. Ach, gelukkig. Jeetje. Mijn internet viel even weg, sorry. Deze had naadloos door moeten gaan. Ik wist dat hij mooi op elkaar... Nou, goed. Zo is het weer goed. Even vragen aan beneden en de boys of ze internet hebben. Dit is het schitterende werk van Marvin Gaye, The Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. Een van de mooiste albums ooit gemaakt, What's Going On.

What's Going On? Het 71 van Marvin Gaye. Het eerste album waar alle Funk Brothers op werden genoemd. Als credit, die ongelofelijke Motown huisband, zeg maar. Deze bas trouwens, niet James Jamerson, maar Bob Babbitt. Fantastisch mooie, het zijn een soort twee baslijnen die het zo mooi, ja, prachtig. Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. Ik heb ook nog wel een mooie herinnering aan dit nummer. Het mooiste is hoe muziek werkt, hè. Gaat niet om mij, hoor, maar dat zal jij bij andere nummers natuurlijk hebben. Ik was afgelopen zomer dus in Winterberg met allebei mijn zoons. En toen zei ik tegen Daan, zullen wij even weggaan met z'n tweeën? Sam die zat lekker op zijn iPadje en die was prima. En toen reden wij naar een volgend dorpje. En toen zette ik... had ik toen de iPad, of tenminste mijn telefoon aan, dat weet ik eigenlijk niet. Of dat gewoon op de radio was. Maar toen kwam deze en toen zaten we met z'n tweeën gewoon een beetje te luisteren. Hij zat gewoon voor zich uit te kijken. In die prachtige Duitse dorpjes met die bergen en dan mijn zoon naast me. En dit op de speakers. Wauw. Inner City Blues, make me wanna holler. Marvin Gaye, prachtig. Vrienden, ik heb ik blijf echt in de sexy mooie nummers. Maar zometeen wordt het ook wel even rocken of even dance. Of de dance tenminste, disco dan, weet je wel. Maar ik wilde deze ook zo graag draaien. Omdat hij van de week... in mijn hoofd zat, dat nummer. Gek is dat, hè? Ik had van de week twee nummers in mijn hoofd. Eigenlijk deze en nog een ander nummer. Die zal ik die erachteraan draaien? Dat geloof je niet hoe ik die in mijn hoofd... Ik geloofde het zelf bijna niet. Ja, zal ik die doen? Een heel, heel gek nummer. Maar deze, zo mooi. En toen dacht ik ook terug, toen dit uitkwam. Denk volgens mij 93. Het schitterende album van hem, Are You Gonna Go My Way? En wat goed het is. En wat de teksten ook mooi zijn. En wat het toch geweldig is. Dat je dit gewoon. Dat ik dit voor jou kan opzetten. Dit is een hele mooie van Lenny Kravitz. Believe. En die tekst is mooi, man. Ik zal hem niet oplepelen nou. Luister maar. Maar hij heeft wel gelijk. Goedemorgen.

Prachtig, prachtig, prachtig. Believe. Schitterend. Hey vrienden, ik moet even iets opbiechten. Ik begon met de Eurythmics, Etta James en Patti Smith. Hè? Ik werd er laatst heel liefdevol overigens op gewezen van Raz. Je hebt wel heel veel, tenminste, weinig dames hoorde ik. Eigenlijk helemaal niet in je laatste show. Toen dacht ik, oh my god, en dat doe ik natuurlijk niet expres. Maar klaarblijkelijk zit het dan zo dat ik de songs die ik dan in mijn hoofd heb, die ik wil draaien, dat allemaal mannen zijn. Dus ik heb er vandaag al even over nagedacht, weet je wel. Maar dan zit ik toch met Nick, Marvin en Lenny. Maar ik wil deze graag draaien. Deze schitterende Joni Mitchell. Both Sides Now. En die tekst was mooi hè, van Lenny Kravitz. Deze is ook zo ongelooflijk. Both Sides Now, Joni Mitchell. Zo, heel even. Ik heb tekstvelletje voor me hoor trouwens. Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way. Maar dan gaat ze de andere kant op. But now they only block the sun, the rain and the snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. En dan zingt ze, I've looked at clouds from both sides now, from up and down and still somehow. It's cloud illusions I recall. I really don't know clouds at all. Dat vind ik mooi, hè? Jeetje mina, dat vind ik eigenlijk nu pas mooi, denk ik. Die had ik voor mijn 52e, had ik dit waarschijnlijk gewoon ter kennisname aangenomen. It's cloud illusions I recall. I really don't know clouds at all. En dan in de rest van de tekst, ik ga niet helemaal opnoemen hoor. Dan bezinkt ze het vanuit andere perspectieven. Bijvoorbeeld dat ze zingt. Goed, luister. Want dan heeft ze het over love and friends. En dat je dat kan zien, weet je wel. Van both sides now. Ik vind het zo mooi. Jeetje mina, wat is dat toch prachtig. Oh, heerlijk om een beetje te delen. Joni Mitchell, both sides now. En daarna dance.

Wauw. Ik moet je zeggen dat ik het... Ik wist het wel dat ze het live wel eens deden. Maar ik zat op Spotify, zat ik één nummer van de Foo Fighters te zoeken. Omdat ik die weer eens wilde horen. En toen zat ik door hun... Ik zette eigenlijk de Foo Fighters... Ja, ik heb, toen het debuutalbum uitkwam, toen dacht ik... Dit is het allerbeste wat ik heb gehoord gewoon. Wat goed, man. Ik heb volgens mij ook wel eens gezegd dat ik het beter vond dan Nirvana. Maar dit staat ook gewoon op Spotify. Onder de naam, als je Foo Fighters intikt, DG's. Dus niet de Bee Gees, maar Dave Grohl, DG's. En ze hebben dit in 2021 voor Record Store Day gedaan. Er staan iets van 4, 5 Bee Gees nummers op. En dat doen ze goed, man. Dat was nog met Taylor Hawkins dit. Volgens mij zingt hij ook heel erg mee. Hij kon goed in die hogere regionen. Hij zingt volgens mij een heel nummer ook. Gaaf om eens te luisteren. DG's, goed gedaan, man. Te gek, Dave. Vrienden, als we toch eventjes nu al wat... Van die, ik heb wel mooie songs gedraaid, vind ik, hoor. Etta James en zo, Patti Smith, Nick Drake. Nu mogen we wat rocken, zo 10 minuten van tevoren. Of over een kwartiertje is de show voorbij. Deze band ga ik draaien. Rockt als een ongelofelijke. Het wordt al gezegd dat het een soort punk hardcore is. Emo werd het ook wel eens genoemd. Jimmy Eat World was een hele bekende band in dat genre. Deze band was ook wel een soort van bekend. Ik heb ze echt nog in de Melkweg zien spelen. Was het hartstikke druk. Sandsfield. Helaas, zanger John Bunch overleden aan een overdosis. Accidental overdosis. Ja, dat doe je nooit expres natuurlijk. Maar goed, bizar. Want volgens mij was hij best wel... juist niet, en dat het echt misschien een keer is geweest dat hij dat heeft gedaan, dat weet ik niet. Ooit heb ik daar wel eens wat over gelezen, maar goed, hij is er al meer dan 10 jaar niet meer. Maar mag ik één anekdote vertellen? Hey? Een kleine anekdote. Ik ben nergens zoveel buiten Haarlem geweest als in Berlijn, denk ik. Daar ben ik toch echt wel, 15 keer geweest of zo. En tussen de 10 en 15, denk ik. En ik vond altijd heel fijn om in Berlijn te zijn. Ook op bijzondere momenten in mijn leven, zeg maar, in Berlijn. Mooie momenten. Ik ben er nog het meest geweest toen ik nog met mijn ex-vrouw was. Eigenlijk omdat we daar vrienden hadden die daar woonden. Dus dan was het best wel... we gaan even naar Berlijn. Toen hadden toen zelf nog geen kids. En haar dochter was net geboren. En Joyce, zo heet mijn ex-vrouw, die bleef daar. En ik wilde eigenlijk al een concert zien. Het was Berlijn, het was in november of zo. Het was regenachtig, het was grijs. En ik dacht, ja, speelt er wel wat in Berlijn? Nou, een soort telefoonboek met concerten, alleen al voor die week. Zoveel. Dus ik zat er een beetje doorheen te scrollen. En toen dacht ik, ik was toen helemaal gek van die band. Sandsfield speelt... My god. Dus ik dacht, Arne, ik zeg, weet je waar dat is? Ze zegt, ja, dat is in het voormalig Oost-Berlijn. Dan moet je de U-baan die overstappen daar en daar en daar. Ik zeg, nou, daar ga ik heen, joh. Dus ik ben er toen alleen heen geweest. En ik weet wel dat ik toen in de spits van Berlijn zat. En er was met zo'n trein met regen. En het ging heen en weer. En al die mensen met een november regenachtig gezicht, zeg maar. En toen kwam ik daar, die club. Ik kocht een kaartje en toen ging ik naar binnen... Maar in Duitsland, dat heb ik met de Tabasco's ook wel eens gehad... dan is er vaak nog een soort café voor bij kleine concertdingen. En tot mijn verbazing was er niemand. En toen liep ik er nog een stukje door. En toen stond die band tot nog een soort van te soundchecken. Maar vocaal. En die stonden toen het Amerikaanse volkslied met z'n allen te zingen. Gewoon als om de stemmen warm te hebben. En toen kwam ik daar naar binnen... En toen zei ik, oh, I'm sorry, I'm a bit early. Zei, nou, come in. En dus dat was heel bijzonder dat ik als eerste daar binnenkwam. Later was, ik dacht ook van, nou, ben ik de enige bezoeker, weet je wel. Maar die mensen zaten allemaal nog in het café wat daarvoor zat. En daarna liep het allemaal, was het heel gaaf, was het heel druk. En die mensen zongen het ook al mee, die kennen die band goed. Maar die blijven gewoon lekker. Nee. En ik wist het helemaal niet natuurlijk. Anders had ik ook wel een biertje misschien gedronken in het café daarvoor. Maar en toen zeiden ze zo van... wow, hey man, good that you're here. Are you from here? Ik zei, no. En toen zei ik, I'm from Amsterdam.
En toen zei hij, did you came all the way from Amsterdam to see us? Maar ik was wel een beetje verbouwd. Dat ik daar tegen, ik was echt heel gek van die band. Was niet wereldberoemd. Dus ik zei, oh well. Dus ik zei niet, ik ging niet uitleggen van, nee, we zitten, weet je. Nee, we zitten bij Anna en Jochem, want die hebben net een kindje. En nou, we zijn niet gewoon. En ik dacht, even kijken. Dus ik zei, ja. Yeah. En het was wel bijzonder. Ik had daardoor een mooi contact met die band. Goed, een uitgebreide anekdote van mij. Sansfield, you own me.

Wow, wat een tekst ook joh. Everything keeps telling me to run away. You own me. Fantastische band, Sansfield. En als je er wat meer van wil luisteren, als je denkt, vind ik heel leuk hoor, als dit een kleine graadmeter is. Dan denk ik, wauw, daar kan ze wat meer van opzetten. Tussen Sans en Field moet je dan even een spatie zetten. Sansfield. Maar misschien kun je het in Spotify wel een keer vinden of zo. Ik weet het niet. Goed, vrienden, ik kijk op de klok. Ik heb nog één nummer en dat is een mooie. Ik ga hem gelijk aanzetten. Want dit is eigenlijk een nummer waar ik wel eens mee zou kunnen beginnen, denk ik. Als ik aan het werk ben, heb ik wel graag een muziekje op. Maar niet wat ik net allemaal heb gedraaid. Dan zit ik veel te veel naar de muziek te luisteren. Maar dan draai ik iets wat ik ook heel goed vind. Maar gewoon meer instrumentaal. En dan zit je toch in de EDM, rustige beats. En dit is wel een favorietje. Nightmares on Wax. Night's Interlude van het album Smoker's Delight. Ja, fijn om mee te eindigen, vrienden. Dan kan ik wel even gewoon gedag zeggen, nu ook rustig. Want er begint nu niemand te zingen. Vrienden, wat fijn dat je erbij was bij de Rats Radio Show. Ook namens Ton en Mark, dank dat je luisterde op de zaterdagochtend, als je er al vroeger bij was. Ik ben er volgende week weer. Blijf dicht bij jezelf. En heb een fijne zaterdag nu. In de iets koelere lucht. Ja, fijn.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Farmers Defence Force is het niet fair om de actievoerende boeren de schuld te geven van het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. We gaan dan ook geen oproep doen om niet meer met tractoren de snelweg op te gaan, zeggen ze. Bij het ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door tractoren. Politievakbond ACP noemt het diep triest dat er 2 doden zijn gevallen. Ze krijgen kritiek omdat de politie niet zou hebben gehandhaafd. Maar daar gaat het lokale gezag, dus de burgemeester, over, zegt de vakbond. Die vindt ook dat actievoerders zich moeten afvragen of het slim is om met tractoren de snelweg op te gaan. Het dodental van de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen tot bijna 40. De beving had een kracht van 7,7 en het epicentrum lag 30 kilometer uit de kust van het eiland Flores. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami waarop duizenden mensen landinwaarts zijn gevlucht. Maar al snel werd de waarschuwing ingetrokken. En bij de grote natuurbrand gisteren in Kroatië is een dode gevallen en zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt. Van hen liggen er 14 in het ziekenhuis. De brand woedde bij de plaats Omis in het zuiden van Kroatië. Zo'n 2000 op de vlucht geslagen mensen zitten in opvangcentra, ook Nederlandse toeristen. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten vallen buien. Vanmiddag breekt vanuit het westen vaker de zon door bij 22 tot 30 graden. Morgen droog en zonnig en nog een paar graden minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

Was het een grote hit? Nee. Was het een singeltje? Ja, volgens mij wel. Maar ik vind het een geweldige plaat. Skillet en Finish Line hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Komt van het album Victorious, dus van Skillet. Muziek onderweg in de Music Garden van Al Stewart. Bas de Haan in de Blues van de Bovenste Plank. De Beatles, Sabine Carpenter komt nog voorbij. Ready for the World, Julie en Claire gaan we ook nog meedraaien. Dus er is genoeg om te blijven hangen, hè? Keetje, van harte welkom. We gaan even terug naar de jaren 80. The Romantics, What I Like About You. Hey!

Ik ga er eentje proberen hoor. En voor le cœur la pelle Venise. Volgens mij moet het dat zijn. Ik vind het altijd eng om die plaat te draaien. Ik vind het een geweldige plaat, maar die titel, hè, mensen, ik krijg het mijn bek niet uit. Hè. Maar goed, Julie en Claire hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Daarvoor nog The Romantics en What I Like About You in The Music Garden. She was

Ja, als Dreetje op de bak is, moet er altijd iets van de Beatles mee, hè? Nou, zo ook bij deze. Drive My Car van de Beatles dus, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Zometeen weer een blues van de bovenste plank. Maar eerst Bryan Adams en Melanie C. When You're Gone.

0: bovenste plank.
1: Ja, en een goede bluesplaat mag je altijd insturen. Stuur me een mailtje andre@iceradio.nl. In de blues van de bovenste plank. Bas de Haan. And Shoot Me Down.

liedje, dat gaat over mensen die verschillen van elkaar. Terwijl ze als ze samenwerken veel meer kunnen bereiken. Daar gaat het liedje over van Nickelback. We Stand Together hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in de Music Garden. Hartstikke leuk dat je ons gevonden hebt. Fijn dat je erbij bent, ja. Straks is weer een vreemde eend. Daarin zit een leuk Engels duootje. Ja, twee dames. Vertel ik je zometeen wat meer over. Muziek onderweg van Billy Joel, Tears for Fears. En je herkent waarschijnlijk de klank al. Dit is Al Stewart. En The Year of the Cat.

Van het album The Seeds of Love. Verscheen eind jaren 80 moet ik zeggen. Het gaat over de onderdrukking van vrouwen en de manier waarop mensen gevangen kunnen zitten in ongelooflijke relaties en verwachtingen. Daar gaat het liedje eigenlijk over van Tears for Fears en Woman in Chains. En als je goed luisterde, hoor je op de achtergrond, of ze zong eigenlijk gewoon mee, Olita Adams zong ook mee met dit liedje van Tears for Fears, dus Woman in Chains. Zometeen U2 Vertigo, maar dit is Billy Joel.

0: You Too op Ice en Vertigo.
1: De vreemde eend.
0: Ja, en de vreemde eend is een plaatje die een beetje buiten de boot valt. Hè? Een plaat die je eigenlijk nooit meer hoort op de radio. Het zal een reden hebben. Dit is het Schotse duo Rose McDowell en Jill Bryson. En ze braken internationaal door met dit liedje. Het is een beetje dromerig, een beetje zweverig. Het is een beetje een sprookjeachtig iets. Strawberry Switchblade.
1: De vreemde eend.
0: En Since Yesterday.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Boerenactiegroepen roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren vielen 2 doden en 6 gewonden. Wacht eerst de feiten af, zegt Agractie. En ook Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct actievoerende boeren de schuld te geven. In Limburg hebben ze last van 2 natuurbranden, net over de grens in Duitsland en België. De veiligheidsregio heeft tientallen meldingen gekregen van rook en stank. In het oosten van België woedt sinds gisteren een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. De natuurbrand in Duitsland vlakbij Aken is onder controle. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta honderden mensen tegengehouden. Het zouden geen Marokkanen zijn, maar mensen uit andere Afrikaanse landen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, maar de grens wordt nu veel beter bewaakt dan een paar weken geleden. En in Ommen in Overijssel was de politie een paar uur druk met een man met een vuurwapen. Hij werd daarmee eerst op straat gezien en later in een woning. Het huis werd omsingeld en de politie probeerde contact met de man te krijgen. Hij is uiteindelijk opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

Veel prachtige liedjes gemaakt hoor. Heel veel grote hits gehad. En deze was niet zo heel groot. Maar wel te gek. All Days van Chicago. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in de Music Garden. En voor het nieuws draaiden we nog Strawberry Switchblade. En Since Yesterday. Muziek onderweg van The Cure, Foreigner, Hanson, Nothing But Thieves, Smokey Robinson and the Miracles. En dit is Duran Duran.

Blijft toch wel een van mijn favorieten, hoor, van Smokey Robinson and the Miracles. The Tears of a Clown. En daarvoor nog de Union of the Snake van Duran Duran hier op Ice Radio. Leuk dat je ons gevonden hebt en leuk dat je meeluistert. Straks Daffy en Warwick Avenue. En dit is EMF. Unbelievable.

Ja, haar relatie ging uit in deze straat. Warwick Avenue, de straat in Londen. Daffy, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie dat je dat even meekreeg. Ja. Goeie muziek weer onderweg, hè? Hanson komt zo nog voorbij. Golden Earring en Marta, als je meeluistert. Dit is Nothing But Tears.

er altijd in, hè. Knoepen, knallen van de hit van de Earring. De Golden Earring. En de Twilight Zone, daarvoor nog Nothing But Thieves en Impossible hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in de Music Garden.

0: dat leuke jongensbandje Hanson. Where's the Love?
1: Blues van de bovenste plank.
0: Ja, en daar is het weer tijd voor. Een goede bluesplaat. Stuur me een mailtje als je er eentje weet. andre@iceradio.nl. Dit is C6 Steve. You can't teach an old dog new tricks.

Dat waren er even drie achter elkaar. Lekker toch? Spice Girls, Who Do You Think You Are? Daarvoor nog The Cure en Why Can't I Be You? En als eerste dus in het blokje van drie, C6 Steve, You Can't Teach an Old Dog. New Tricks. Ken je deze nog? Half jaren 70 kwam die uit. The Blue Sweat, Hooked on a Feeling. I can't.

0: Prachtig, hè? Foreigner, Waiting for a Girl Like You. Daarvoor nog Nena samen met Kim Wilde. Eenmalige samenwerking. Any place, anywhere, anytime op ice.
1: Double shot.
0: Dankjewel voor het insturen, Cynthia de Vries. Hè, Cynthia, dankjewel voor het insturen. Je mag ook een mailtje sturen, hoor. andre@iceradio.nl. Dat is het e-mailadres als je twee platen hebt met een bepaalde overeenkomst. Het maakt mij eigenlijk niet uit wat de overeenkomst precies is, als die maar leuk is. Dat is het allerbelangrijkste. Zometeen Guns N' Roses, maar nu eerst de Beatles. En allebei de plaatjes heten Yesterday. Veel plezier ermee.
1: Double shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Nijmegen is vannacht een man overleden toen de politie hem in zijn woning wilde aanhouden. Het gebeurde na een melding over geschreeuw van de man. Toen de politie hem probeerde op te pakken, liep het helemaal uit de hand. Hij verzette zich en weet niet goed waarna hij overleed. Landbouworganisatie LTO roept leden op zich altijd aan de wet te houden. Ga dus niet met tractoren de snelweg op, want dat mag niet, zegt LTO. Boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in de file ontstaan door tractoren vielen 2 doden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook 11 gewonden. De luchtaanval zou gericht zijn op een woning en er wordt nog gezocht naar overlevenden. De Libanese premier veroordeelt de actie, ook omdat hij niet op militaire doelen was. En in Limburg is vannacht op mysterieuze wijze een auto in een boom beland. Het gebeurde volgens regiozender L1 bij de afslag Valkenburg op de A79. De bestuurder kwam met de schrik vrij en meldde zichzelf op het politiebureau. Daar begrijpen ze ook niet hoe de auto in de boom terecht is gekomen. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Like all going on a summer holiday.
0: Car Classics.
6: Zomer.

Life is a Highway. I want a driver all night long. Ik krijg bijna weer heimwee om op vakantie te gaan eigenlijk. Je moet weten dat ik met de auto samen met mijn vrouw Olga naar Zuid-Spanje ben gereden. Naar de omgeving van Murcia. En ja, ik vond het een geweldige vakantie. Wel het eind rijden, maar wel lekker. En dan ook nog die fijne muziek op de radio. Of op je USB-stick in dit geval. En deze die draait ook mee van Tom Cochran. Life is a Highway. Hartelijk welkom. Ik moet zeggen dat er veel gebeurd is in de afgelopen weken. George Coyman is overleden, wat erg zeg. Zullen we hem nog even herdenken dan met deze fantastische Golden Earring hit? Hier is Weekend Love.

1989 was voor mij een jaar met een bijzondere betekenis. Het was het jaar dat ik bij de Piraat Keizerstad in Nijmegen plaatjes liep te draaien. Midden in de nacht, dit was toen een nummer 1 hit voor De La Soul. Me, Myself and I. En ik moet je even bekennen dat ik er eigenlijk toen geen ruk aan vond. Ik draaide het wel, want ja, mensen vonden dat leuk. Maar als ik het nu terug hoor, vind ik het fantastisch op de een of andere manier. Dan denk ik van ja, is een goed liedje dit. Nog steeds, of liedje. Goeie rap. Ik ben niet eens zo'n rap liefhebber, maar dit vind ik dan toch wel weer mooi eigenlijk. Als je zelf ook nog leuke Car Classics kent, geef het door. Hè. Dat kan via het e-mailadres jeroendraaitcarclassics@gmail.com. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En Rob Hogevorst heeft ook gereageerd op de mail. En die mailt: ha Jeroen, ik ben in de tuin bezig en hoorde jouw oproep. Ik heb altijd de zender aanstaan waar Car Classics ook op te ontvangen is. Ik ga niet vertellen welke zender dat is trouwens. Want dit radioprogramma wordt op zoveel zenders uitgezonden tegenwoordig dat dat bijna geheim is. Maar in ieder geval heeft hij een aantal platen heeft hij uitgekozen. Ik zie hier staan Elbow, Magnificent. Dat vind ik een heel fijn liedje. Sam Fender, Will We Talk. Balthazar vindt hij altijd wel goed. George Michael met Flawless vindt hij ook lekker. Lekker mee eens. Die ga ik zo ook draaien. En Prefab Sprout met Cars and Girls.

0: Classics. Met Jeroen Drocht.
1: Like no other.

draad bij George Michael een beetje kwijt ben geraakt. Dat wil zeggen dat hij nog wel een aardig aantal albums heeft uitgebracht naar older. Bijvoorbeeld Songs from the Last Century, die kwam uit in 1999. En dit is dan weer een plaat van hem uit 2004 van George Michael. Flawless kwam daarvan op single uit. Het was de sociale versie en ook dit is een liedje dat je kunt terugvinden op de lijst van Rob. Rob Hogevoort.

Twee vogels, The Searchers, Sugar and Spice. Dat is toch een plaat die ik altijd associeer met de film Good Morning Vietnam. En daarachteraan Foster the People met Pumped Up Kicks. Heb ik al lang niet meer gehoord op de radio trouwens. Heb ik vroeger wel veel gedraaid op Kicks Radio. En het is ook nog een bescheiden hit geweest in 2011. Maar het is geen plaat die je nog veel hoort. En gelukkig dat het in Car Classics wel anders is. Hè? Ja toch? Leuk dat je erbij bent. We hebben lekker voer voor autoradio's. Met zometeen nog de Dream Academy. Live in the Northern Town. Maar eerst wat hot stuff op de radio. Ik rijd al eerder hot stuff in de Stones. Dit is Donna Summer in Car Classics.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Trick Academy. Live in the Northern Town. Ja, het is heel grappig om het weer te horen, want ik heb toch wel die versie van Dario G in mijn hoofd zitten. Sunshine, die was op zich best grappig, maar dit is toch echt wel de originele versie uit de jaren 80. Prachtig nummer van die gasten. Ja, het is een klein beetje anders dan wat je de afgelopen weken gewend bent, deze Car Classics. Want we draaien dan normaal gesproken ook nog wel wat nieuwe platen. Dat heb ik vandaag helemaal niet meer gedaan, want ik heb me eigenlijk niet zo verdiept in datgene wat er in de hitlijst is gebeurd. En ook niet wat er aan nieuwe releases is uitgekomen. En dat komt ook omdat ik eigenlijk vrij weinig tijd heb gehad tussen mijn werk bij Radio Gelderland en mijn vakantie. Je moet weten dat ik zondagavond terug ben gekomen met mijn vrouw samen uit Spanje, uit Zuid-Spanje wel te verstaan. En dat ik maandag alweer gelijk moest beginnen met programma's presenteren. Dus ja, echt van veel voorbereiding is weinig sprake. Maar dat geeft niet. We draaien wel goede muziek en dat is het enige waar het om gaat. En jouw bijdragen zijn ook welkom. Je kan altijd nog even een mail sturen naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Want we zijn ook wel benieuwd welke platen jij graag hoort als jij op vakantie bent. Of als je op reis bent. Misschien ga je wel helemaal niet met de auto, maar kies je het in een ruime luchtsop. Of heet dat? Luchtruim. Het ruime luchtruim. Expecting to Fly. Wat blijft het toch een wonderschone single van Buffalo Springfield, New York.

0: altijd gevonden dan Senza Uradonna, maar ik ben daar de enige in, denk ik. Ook Senza Uradonna is al wel een grote hit geworden met Paul Young samen voor het Sugar. Die nummer kende ik het niet hier in Nederland, maar wat een goed liedje. Sugar voor dit jaar, die samen met Eric Clapton in het Engels heette The Wonderful World. Het start oorspronkelijk op een album van hem, dat heet Oro Incenso e Birra. En volgens mij hebben we die ook al een keer gehad in het album Alphabet. Dat heb ik ook de Italiaanse uitvoering gedraaid. Maar ook op de Italiaanse versie was Eric Clapton al te horen, hoor. Die de gitaarpartij voor zijn rekening nam op dit nummer. En als we het dan toch over Eric Clapton hebben, dan kunnen we ook wel wat gaan draaien van het
1: Ice Gone.
0: Ja, dat is een album van Cream, waar natuurlijk Eric Clapton ook bij zat. Wheels of Fire heet die plaat. En dat vind ik een van de mooiste nummers wat erop staat. Niet zo heel erg bekend, maar wat is dit goed, zeg? Nee, hoor, hoe heet het eigenlijk? Dat is een goede vraag. Daarop geef ik je zometeen nog het antwoord.

Those Were The Days, heet het nummer van Wheels Of Fire, derde plaat van Cream, het ijsicoon van deze week. Fantastisch album, ook al is het af en toe wat aan de friekerige kant, maar hebben wij daar moeite mee? Nou nee, dat denk ik niet. Tenminste, ik heb daar niet zo heel veel moeite mee. Ik vind het wel leuk als de gitarist Eric Clapton wordt uitgedaagd, dat hij dan toch nog wel even laat horen dat hij toch wel meer heeft dan slow hands. Dat hij toch wel behoorlijk vlugge vingers heeft. Dat hoorde je net ook al in Those Were The Days. Ginger Baker, Jack Bruce en Eric Clapton, of zo Cream. Ja, dit is inderdaad geleend door Robbie Williams, dat klopt. Alleen dit is dan de originele versie. De koffie is bruin en very white. It's ecstasy when you lay down next to me. Dat rijmt bijna.

0: Volgens mij gaat het wel even zo door, dit. Mooi nummer hoor. Barry White draaiden we hier op jouw radiostation. Car Classics.
1: Car Classics.
0: En nou, vooruit op de valreep gaan we ook nog een leuke live track draaien. Een live track die ook nog een grote hit is geweest in Nederland. Wel alleen maar in Nederland en in België. Want de live versie van het nummer wat ik zo meteen ga instarten, deed het in de rest van Europa en de wereld niet zo heel erg goed. Dat is jammer eigenlijk. Het komt ook nog in een film voor. Opgenomen tijdens de tournee voor Speaking in Tongues van Talking Heads. En die film die heet Stop Making Sense en het album heet ook zo. En natuurlijk is Slippery People daarvan de Nederlandse hit die ik graag voor je wil gaan draaien. Dames en heren, jongens en meisjes, Talking Heads nu.
1: Car Classics.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben in Den Haag de toegang naar de A12 geblokkeerd. Ze hielden op een kruispunt al het verkeer tegen en liepen daarna naar de Utrechtse baan waar velen zijn gaan zitten. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en er is politie aanwezig. Na het dodelijke ongeluk op de A59 is goed nagedacht of de actie wel moest doorgaan, zegt iemand van Extinction. Gisteren vielen bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren 2 doden. Maar volgens Extinction is de klimaatcrisis te belangrijk om de actie te cancelen. Wel hebben enkele activisten afgezegd. In het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een busje. Daarin zat een familie die onderweg was naar een bruiloft. Het busje kreeg klapband en crashte. Onder de doden zijn 2 kinderen. Bij het ongeluk in Turkije raakten ook 11 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. En Nederland stuurt blushelikopters naar het oosten van België om te helpen bij het bestrijden van een veenbrand. Het vuur in de Hoge Venen wordt groter en groter. Er staat een gebied in brand van 16 vierkante kilometer. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds en dat maakt het blussen lastig. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken en wat zon. De meeste zon in het zuiden, tussendoor ook een paar buien. In het noorden is het 20 graden, in het zuiden met 30 graden nog tropisch. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Like a all going on a summer holiday.
0: Car Classics.
6: Zomer.

zit even op Wikipedia te kijken. En ik lees dat het nummer gebaseerd is op een oud nummer. Dat heet Bergen aan Zee. Van Phil Judd. Nou is Phil Judd ook een van de leden geweest van Splitdance. Beetje origineel van Splitdance is het wel, hoor. Ik ben altijd gek geweest op dit nummer. Alleen ben ik wel de enige die dat was. Want het heeft totaal niets gedaan in Nederland. History never repeats. Maar ik vond het wel leuk om daarmee het tweede uur te openen van Car Classics. Hartelijk welkom. En we zetten de toon voort met Kate Bush. Beetje harder op de radio om de uitzending wat spannender te maken. Dit is Happy.

sowieso was het de bedoeling dat hij Joe South een nummer zou schrijven voor Billy Joe Royal. Dat was in de eerste instantie Rose Garden. Alleen daar vond Billy Joe Royal helemaal niks aan. En toen moest Joe South gauw een ander nummer schrijven onderweg naar de platenstudio toe. Toen heeft hij dit maar genoteerd op papier. Dit Hush. Ja, fantastisch. En ook die versie van Billy Joe Royal door zijn tweede uitvoering, die is echt heel erg goed. Joe South heeft het een jaar later zelf ook opgenomen voor zijn eigen LP, maar het is vele waarden gecoverd. Natuurlijk heb je ook nog die versie van Kula Shaker, die van Deep Purple, die is ook mooi. Maar dit vind ik persoonlijk de allerbeste van Joe South zelf, ook al is het niet de meest bekende. En het is dus, wat ik net ook al zei, niet de originele, maar dat geeft niet. Het is wel een mooie versie. Het is ook niet origineel, dit is ook een cover van Ben Uncle Soul. Ik vind het wel leuk.

ik vind het mooi. Maar ik hou wel van Elbow. En ik hou ook wel van dit nummer van Elbow, Magnificent. En ook dit is dan weer een liedje dat we kunnen terugvinden op de lijst die Rob heeft toegestuurd naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Ik heb het over het lijstje van Rob Hogevorst. En deze staat er dus ook nog tussen en nog wel een aantal andere platen. Ook jouw lijstjes zijn van harte welkom via jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Dus als je nog zoiets hebt van, joh, dit is ook wel leuk om te draaien als je op weg bent, ergens naartoe, naar bijvoorbeeld je vakantiebestemming. Of misschien dat je ook wel op zakenreizen gaat of wat dan ook. Geef het rustig door, dan draaien wij hem ongetwijfeld als, als Car Classic. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal mee komen aanzetten. Right about now. The fun.

Ze gaat wel de liedjes die ik een beetje mis hoor, bij de NPO tegenwoordig. Er is een tijd geweest dat de NPO nog wel van dit soort liedjes durfde te draaien. Ook al durfde de commerciële dat helemaal niet, omdat er zo'n rare sirene in zit. Maar ja, nu is die sirene heel normaal geworden. Fatboy Slim, wie niet vet is moet slim zijn. Of wie vet is moet wel... Nou ja, laat maar zitten. Ik wil iets heel erg diepzinnig zeggen, maar het komt er totaal niet uit vandaag. Heb ik al eens vaker, als ik in de filosofische bui geraak, dan zit het wel in mijn hoofd, maar het komt er niet helemaal lekker uit.

vlak uit de soundtrack van Xanadu. Die film die is verschrikkelijk. De muziek is al aardig. Zeker kant 2 is leuk, want er staan allemaal Electric Light Orchestra nummers op kant 2 van de LP Xanadu, CD Xanadu. En op kant 1 staan nummers die zijn geschreven door ene meneer John Ferrer. En die John Ferrer, dat is ook niet zo'n hele onbekende man, want die heeft bijvoorbeeld ook nog bij de Shadows gezeten. En ook bij Marvin Wilson Ferrer. Daar heeft hij ook nog een hit mee gehad trouwens. En dat nummer, dat draai ik ook wel eens op de radio. Alleen ben ik de titel even vergeten van dat ene nummer, wat ik ook zo geweldig vind. Maar dit nummer mag er ook zijn, Magic. En als ik dan even kijk wat er verder nog op die soundtrack staat van Xanadu, dan zie ik dat er ook nog een duet op staat met Cliff Richard. Dat is Suddenly. Dat is ook nog wel veel gedraaid op de radio. Is ook nog een single geweest. En wat ik niet wist, is dat er verder nog een duet op te vinden is met Gene Kelly van Olivia Newton-John, Whenever You're Away From Me. En ook met The Tubes, Dancing. Dat is nooit een single geweest. En dan heb je ook nog een nummer van

Olivia. Dat heet Suspended in Time. En op kant 2 van de soundtrack van Xanadu staan dus allemaal nummers van ELO, zoals All Over the World, I'm Alive. En ook Xanadu met Olivia Newton-John samen. En dat vond ik een hele mooie combinatie, eerlijk gezegd. Nee, dit is niet Chibbechecker, dit is Peter Koelewijn. Die wel zo'n beetje de leeftijd heeft van Chibbechecker. Nee, Chibbechecker leeft niet meer. Peter Koelewijn gelukkig nog wel. Hij is diep in de 80, maar...

0: duur.
1: Dat is wel een plapend randje dit, hè? Save Mary van Fused.
0: De helse honderd.
1: Ja, joh. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Of misschien toch wel... Ja, ik weet het niet eigenlijk. Maar nee, dit moet namelijk denken aan het verhaal van die platen die je dan achter voren draait en hoor je allemaal van die rare boodschappen. Dat heb ik, dat gevoel heb ik hier ook wel een beetje bij. Maar ik stel toch voor dat we even onderzoek doen. Hè? Dus ik laat nog even beginnen horen van die plaat van Fused met hele enge geluiden. Wanneer die achter zijn voren praat. Die had je bij die X-Files ook, geloof ik. Daar had je ook zo gek. Ik zal het even laten horen. Dit is het begin van die plaat.
2: Heel even.
1: Dat je denkt, nou, wat gebeurt hier, denk je, als je dit hoort? Dan denk je echt, wat is dit? Hè? Zo, ja, heel raar begin, maar wacht even. Ik zal het even helemaal laten horen.
2: Ja, duur.
1: Tot zover. Dan gaan we even kijken of we het achter voren kunnen draaien. Doe maar. Slave to the rhythm. Kan het draaien natuurlijk. Oké. Nou, dan weten we dat ook weer, dat dat gezongen wordt en gezegd wordt. Interessant, met die techniek van tegenwoordig, dat je het allemaal achter voor kan draaien. Ik heb natuurlijk Slave to the Rhythm niet klaarstaan. Dat zou ik weer net zien. Ja, ik heb hem wel ergens op de computer, maar dan moet ik weer zoeken. Ik heb maar niet bepaald zo'n heel erg snel zoeksysteem. Ja, ik heb zo'n houten computer die Akta en Munnik ook hadden. Nou, dan vergeten we maar even die Slave to the Rhythm. Ga ik de andere keer draaien. Wel een goede plaat van Grace Jones. Maar dit is ook goed. I Can't Go For Dead. Het zijn Daryl Hall en John Oates en Car Classics.

altijd met gesloten ogen naar de radio te luisteren. Open up your eyes, muziek van Tonic in Car Classics. Zal ik even de volgende pakken? Dat je zegt van, goh, ga je even wat anders. Bijvoorbeeld Sly in the Family.

ik moet toegeven dat ik het jammer vind dat ik in ieder geval niet de 12-inch versie heb. Dance Across the Floor van Jimmy Bohorn. Wat dus inderdaad vandaag veel doet denken aan het einde van Stand van Sly and the Family Stone, nietwaar? Na al die soul en disco, tijd voor ouderwetse synthesizer muziek.

0: is toch wel leuk eigenlijk. Naar het einde van de plaat toch nog een klokkenspel. Visage, Mind of a Toy. Een plaat die je echt nooit meer hoort op de radio. En volgens mij heb ik hem ook maar één keer gehoord ooit op Hilversum 3 destijds. In, wat was het, 1980 zal het wel geweest zijn. Ik vond het een hartstikke leuk nummer. Blaffen de honden buiten niet, maar niet op alle zenders zullen de honden blaffen. Dus. Kijk uit, het zijn de Corkies, de laatste die ik draai vandaag in Car Classics. Dit was een interessante uitzending. En het kan interessanter worden met jouw suggesties. Stuur je favoriete Car Classics op naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En wellicht dat ik daar volgende week nog even op terugkom. Tot volgende week.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden een tijdje op de Utrechtse baan de toegang naar de A12. De actie was niet aangemeld bij de gemeente en burgemeester Van Zanen gaf bevel tot ontruiming. Daarop bracht de politie de activisten over naar arrestantenbussen. De natuurbrand in het oosten van België is de ergste in de Belgische geschiedenis. Dat zeggen de burgemeesters van twee dorpen in de buurt. In natuurgebied Hoge Venen is al 16 vierkante kilometer in rook opgegaan. Andere EU-landen helpen de Belgen mee met blussen. Ons land heeft 2 blushelikopters aangeboden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied in Indonesië. Het eiland Flores is getroffen door een beving met een kracht van 7,7 en het dodental staat op zeker 40. Ook waren er bevingen bij Sumatra en het buurland Papua-Nieuw-Guinea. En de luchthaven bij Catania op het Italiaanse eiland Sicilië heeft het vliegverkeer weer opgestart. Het vliegveld ging deze week dicht vanwege een uitbarsting van de vulkaan Etna. As kon het vliegverkeer in gevaar brengen. De luchthaven van Catania is de op 4 na drukste van Italië en reizigers moeten nog rekening houden met vertragingen. Het weer van Weer Online. In het binnenland de meeste buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Het is 22 tot 29 graden. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het is nog wat koeler dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
1: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica. Met Henk Peters.

Nu binnenkomen in de Engelse charts Roxy Music met Angel Eyes. Ja, dus ook nog één keer die interactieve items. We krijgen twee keer de top 3 van de nummer 1 hits van 61 en 47 jaar terug. Augustus 65, augustus 79. En ik had ook twee keer nog de albumreleases. En nog één keer komt dus het Weekend Eclectica panel zich op mijn keuzes gaan storten. En te kiezen wat daarvan dan de beroerdste was. Of de beste, maar net wat ze wilden. Dan heb ik het over de albums. En dat geldt ook eigenlijk wel een beetje. Maar dat werd voor mij gekozen voor de nummer 1 hits uit Engeland, Amerika en Nederland. Die nummer 1 hits, dat komt later. Eerste albumreleases maar. Namelijk in dit geval die van augustus 79. Ik had er 5 bij elkaar gevonden. Niet slecht voor een zomermaand. En ook hele behoorlijke albums. Het was redelijk spannend. Maar ik ga wel 4 afvallers noemen. De woordste van allemaal deed Van Morrison het met het album Into the Music. Dan hadden we ook Off the Wall van Michael Jackson, die het niet redde. En mijn persoonlijke favoriet redde het ook niet. Fear of Music van Talking Heads. Iets beter deed Led Zeppelin het met hun finale album Into the Outdoor. Daarna ging John Bonham dood en de band eigenlijk ook natuurlijk. Maar helemaal bovenaan, en dat is dan op zich wel een favoriet bandje van me uit de jaren 80. Die gaan er dus nog aankomen. Dus dat is misschien wel bewust door het Weekend Eclectica panel gedaan. Het album Drums and Wires van Ecstasy met één kop en schouderstrek. De single van toen.

In de Weekend Eclectica van deze week zitten we in Engeland, augustus 1979, met de nieuwe binnenkomers van toen. Gary Numan hoorde je zojuist, ooit in 2P Army, nog niet zo heel lang hiervoor.

0: had hij een top 10 hit gehad in Engeland met I Love the Sound of Breaking Glass. Deze tikt de top 10 aan. Nick Lowe met Cruel to be Kind, hoorde je.
1: Zweet op je voorhoofd? Geen zorgen. Ice Radio koelt je beter dan een airco.

is de laatste single als Wings. Want daarna is het alleen maar Paul McCartney solo. Nou ja, we doen het nog met een ander. Je hoorde Getting Closer. Volgende interactieve item, de nummer 1 hits van 47 jaar geleden, augustus 1979. En dat waren er in totaal 6. En als je een top 3 van nummer 1 hits gaat doen, dan vallen er automatisch 3 af. Nou, die ga ik nu even noemen. Om te beginnen. Je redt het niet.

0: dat geldt ook voor een andere Amerikaanse nummer 1. Chick met Good Times. Maar het was zelf 3 over. Het is allemaal weer eerlijk verdeeld over Engeland, Amerika en Nederland. Ik begin dan met een liedje dat in Nederland even op 1 stond. Ik heb het over Kiss. I Was Made For Loving You, bij ons op...
1: Nummer 3.

De laatste nieuw binnenkomer in Engeland, augustus 79. John Lennon was fan, want de zangeressen deden hem denken aan zijn eigen Yoko. Je hoorde de B-52's met Rock Lobster. We gaan naar Amerika, 14 jaar eerder.

0: anders dan in Amerika. Nou ja, zeg maar een hitje, want heel hoog komt hij niet. Maar wel leuk. You're the Colors. Verder met de interactieve items. Voor de laatste keer. Album releases. In dit geval van 61 jaar terug. Augustus 65. En ik had er vijf bij elkaar weten te sprokkelen. En echt hele leuke. Maar toch eentje met kop en schouders erbovenaan. Maar misschien wel om mij te plezieren. Dat denk ik. Gezien het bandje dat gewonnen heeft. De andere vier een eervolle vermelding. Te beginnen met Everything's Coming Up Dusty. Dusty Springfield natuurlijk. Redden niet. Geldt ook voor Frank Sinatra met September of My Years. En voor Paul Simon met zijn soloplaat The Paul Simon Songbook. Nog een afvaller. Bob Dylan, Highway 61 Revisited. En de winnaar, ach, The Beatles.
1: Weekend Eclectica.

Het is de tweede single van Sunny en Cher die nu binnenkomt in de Billboard Hot 100 in augustus 65. Liedje Baby Don't Go. En de single die ervoor zat, die ga je volgend uur nog krijgen. Beloof het maar alvast. Nu de nieuwe.

0: Tot een klein hitje deze voor Martha Anderson Dallas, opvolger van Nowhere to Run. You've been in love too long. Voor de allerlaatste keer dat het weekend Eclectica Panel actief is geweest. Stemmen voor de top 3 van nummer 1 is van augustus 1965. Nogmaals, een diepe buiging voor de hulp de afgelopen jaren. Al was dat niet de afgelopen 6 jaar, hè, want die top 3 van nummer 1 is dat pas wel later gekomen. Maar de allerlaatste keer, nou, dat was mijn stemlijst, zeg. De nummer 1 is van 61 jaar terug uit Engeland, Amerika en Nederland. In totaal stonden er maar liefst 3 in om uit te kiezen. Ja, dat komt natuurlijk door één bandje dat de hele wereld zo'n beetje domineerde op dat moment qua muziek. En ook nog een duo dat het op 2 continenten best wel goed deed, dus ja. Nou, dan kan ik gewoon beginnen met de nummer 3 uit het rijtje. Een Amerikaans nummer 1 voor Herman's Hermits. Het fenomenale. I'm Henry VIII, I am.
1: Nummer 3.

De man die volgens Keith Richards de beste versie ooit opnam van het Rolling Stones liedje Satisfaction, Otis Redding, maar hier met een ding dat we misschien toch wat beter kennen in de versie van Aretha Franklin. Respect was het in ieder geval, de voorlaatste van het eerste uurtje van de allerlaatste reguliere Weekend Eclectica. En de allerlaatste van het eerste uur komt van Marianne.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn alle demonstranten opgepakt. Het zijn er volgens de politie zo'n 40. Ze blokkeerden vanmiddag de toegang naar de A12. Toen burgemeester Van Zanen ervan hoorde, moest de actie direct worden gestopt. Maar geen enkele demonstrant luisterde daarnaar. Buitenlandminister Berendsen vindt het belangrijk om de Belgen te helpen bij het bestrijden van de grote veenbrand in de Ardennen. Hij zegt dat Nederland onder andere een Chinook-helikopter naar België stuurt. Die kan duizenden liters water boven een brand uitstorten. Het vuur in natuurgebied de Hoge Venen ontstond gisteren en werd snel groter. Er worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving in Indonesië bij het eiland Flores. Zeker 47 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. EU-baas Ursula von der Leyen heeft de Indonesiërs ook hulp aangeboden. En hondentrimsalons zitten volgens Omroep West met de handen in het haar. Ze hebben het zo druk dat ze hun klanten nee moeten verkopen. De drukte komt doordat meer en meer mensen een labradoedel in huis hebben. Die zijn volgens hondentrimmers heel schattig, maar het verzorgen van een vacht kost nogal wat tijd. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters.
6: 1979.

de late zomer van 1979 is het de tweede hit. Nou ja, hitje in dit geval. Voor Robert Palmer. Augustus 1979. We zitten in de Veronica Top 40. En daar komt deze Bad Case of Loving You nu binnen. Het voorlaatste uurtje van de reguliere weekend eclecticast zit eraan te komen. Straks Engeland, augustus 65. Maar eerst dus lekker in de top.

Muziek van Jamaica, de band Inner Circle. Over een jaar of 13 dan hebben ze een echte grote hit met Sweat. Die komt op 1 in Nederland. Nou, dat is mij allemaal net wat te gladjes, maar deze vond ik wel lekker. Mary Mary gaat niet over een meisje, maar over marihuana. Natuurlijk! Nu, voor de tweede keer naar het album Drums and Wires, Ecstasy met 10 Feet Tall.

Het was weer grondig graafwerk in de muziekarchieven. Maar dan heb je ook wat. 3 uurtjes oorstrelende muziek vanuit Studio X.

0: Nou, you can change that to radio op je internetradio AC/DC met Highway to Hell. Deze man hadden we vorig uur ook al toen solo Gary Numan, nu met zijn bandje Two-Way Army.
1: This is Ice. Ice. The alternative. Geen playlist, maar passie. Ice Radio.
2: 1979.

0: 1979, jullie dus 4 weken bovenaan in de Engelse charts. To Payami, Our Friends Electric. En toevallig komen we nu de opvolger van die nummer 1 tegen.
1: Nummer 2.

0: al een beetje op. Hey, je had nog wat anders. Can't Stand Losing You, The Police. Laatste nu binnenkomen die ik voor je had in de Veronica Top 40 van augustus 1979. We steken over naar Engeland 14 jaar eerder met filmmuziek. Heus waar.
1: 1965. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

Tom Jones met What's New Pussycat. Hoorde inderdaad bij een comedy film uit 1965 met onder andere Peter Sellers en Romy Schneider. De nu binnenkomers in de Engelse charts van 61 jaar terug. Hoort deze ook bij. Hier is de

0: een perfecte popsingle. Wat is die fijn nog steeds. Ticket to Ride van de Beatles hoorde bij de albumrelease van augustus 65. En die Ticket to Ride, dat was een briefje dat de dames in Hamburg kregen. Ja, daar hadden de jongens een paar jaar ervoor opgetreden. Wanneer ze weer gezond werden verklaard door de arts om hun klusjes te doen. Jullie raden wel welke.
1: Zon, zee, strand en Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ze waren vaak begeleiders van Cliff Richard. Namen ook zelf een hoop instrumentals op. Apache bijvoorbeeld. Maar hier waren ze ineens ook aan het zingen. Don't Make My Baby Blue van The Shadows. Terug naar de top 3 van nummer 1 is van 61 jaar terug. Deze toen bovenaan in Engeland en Amerika. En bij ons op...
1: Nummer 2.

In de zomer van 1965, 2 weken bovenaan in Engeland en 3 weken bovenaan in Amerika. En bij ons nummer 2 in de top 3 van nummer 1 is van augustus 65. Sonny en Cher natuurlijk met I Got You Babe, later afschuwelijk overgedaan door UB40. Dit is een leuke cover, Nina Simone.

0: Screaming Jay Hawkins had het origineel 9 jaar hiervoor ook ongeveer zo willen laten klinken. Maar ja, hij werd in de studio samen met zijn bandgenoten dronken gevoerd door de producer. En toen kwam er toch een net wat andere versie uit. De laatste van natuurlijk komt van een album Highway 61 Revisited. Hier is Bob Dylan. Tot aan de andere kant.
1: You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. Say, who is that man?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote veenbrand in de Belgische Ardennen komt gevaarlijk dicht bij twee dorpen. Die worden voor een deel ontruimd. Sinds gisteren is in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen ruim 16 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Burgemeesters hebben het over de ergste brand in de Belgische geschiedenis. De aangehouden snelwegblokkeerders in Den Haag hebben niet lang vastgezeten. De politie zette ze met een bus af bij het stadion van ADO Den Haag. Daar zijn hun gegevens genoteerd en kwamen ze vrij. Het gaat om 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden vanmiddag anderhalf uur lang de toegang naar de A12. In het Como-meer in Italië proberen hulpdiensten een verdronken zeiler terug te vinden met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Slachtoffer is iemand uit Milaan die op vakantie was in het Como-meer. Tijdens het zeilen kwam hij in het water terecht. Een grote zoekactie leverde niks op. En in ons land is het WK hockey begonnen en het is een prima start voor de Oranje vrouwen die hun wereldtitel verdedigen. Ze wonnen hun openingswedstrijd in Amstelveen met 2-0 van Chili. Joosje Burg en Jibbe Jansen scoorden. Nederland organiseert het WK samen met België. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters.

met Good Girls Don't en Snik Snik Snik. Het is het allerlaatste uurtje van de reguliere Weekend Eclectica. En zoals we al jaren deden, landen we nu ook weer uiteindelijk in Nederland. Straks augustus 65. Maar eerst

Helicopter door Ecstasy van Drums and Wires. Voor de laatste keer dat je wat van dat album hoorde. Althans, in deze weekend Eclectica. De voorganger van deze single hadden we al in uur 1 zitten. Want toen 4 weken op 1 in Nederland. En nummer 3 in de top 3 van nummer 1. Dit is van toen. De opvolger nu, Sure Know Something.

0: Alan Gunn begon begin jaren 70 zijn muzikale carrière bij de Britse puprockband Brinsley Swartz. En solo had hij één succesje, niet in Engeland, een heel klein beetje in Nederland, maar toch zeker wel in Amerika met deze Hold On.
1: Je ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.
2: The year 1970.

0: Inderdaad. Bye bye richting de Patti Smith Group. Frederick nu binnen de Billboard. Hot 100 augustus 79. We gaan naar een ontknoping. De nummer 1 hits van die maand. We hadden er al twee. De bovenste best heb je nog te goed. Toen 6 weken bovenaan in Amerika. The Knack.
1: Nummer 1.

Gitarist Eric Clapton vond de nieuwe muzikale richting van de Yardbirds niet zo interessant. Dus er kwam een andere gitarist en dat was Jeff Beck. Op dit liedje geschreven door Graham Gouldman, later 10cc. De

0: Muziek uit Canada van The Guess Who. En dit wordt in het eigen land zelfs een nummer 1 hit shake-in. Al overwel geleend van Johnny Kidd en his Pirates. We gaan naar het album Help To voor de laatste keer. The Beatles.
1: Je luistert naar Weekend Eclectica.

John Lennon op zijn Dylans. En wat was het een geweldige zanger natuurlijk. Hè? You've got to hide your love away. Waarschijnlijk ging het over hun manager Brian Epstein. Want die was namelijk gay.

0: If You Can van de Dave Clark 5. En iets eerder zei ik dat het laatste van de Beatles was dat we zouden horen. Nou, dat is een beetje gelogen.
1: Dit is de zomer van Ice Radio.
2: 1965.

keren staat ik een draaien in weekend in kledingkader. Dat is eigenlijk een beetje raar, hè? De Rolling Stones, nu binnen in de Veronica Top 40, 61 jaar geleden met Satisfaction. Een klein stapje naar dit liedje Like a Rolling Stone van Bobby Dylan. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime.

0: Over dit drie luikers nagedacht. Eerst de Stones met Satisfaction. Daarna een Like a Rolling Stone door Bob Dylan. En dan een Bob Dylan compositie door The Birds. All I Really Wanna Do. De laatste ontknoping wat betreft de top 3 van nummer 1 hits.
1: Million Seller. Yeah.

0: Nummer 1 in de allerlaatste top 3 van nummer 1 is in dit geval die van precies 61 jaar terug, augustus 65. De Beatles, toen 3 weken op 1 in Amerika, 3 weken op 1 in Engeland en 6 weken op 1 in Nederland. Help, daar ging het vooral om, maar de andere kant was ook leuk van McCartney, I'm Down. Nog één liedje te gaan, maar niet voordat ik gezegd heb dat volgende week de album top 1033 er is. De nummer 70 tot en met 61 met onder andere uit de jaren 80 Tom Waits, uit de 70s David Bowie and the Doors en uit de 60s Led Zeppelin en Beach Boys. Nou, de allerlaatste dan maar van de reguliere weekend eclectica. We gotta get out of this place, the Animals. Tot de volgende keer.
1: In this dirty old part of the city.

0: Een allerlaatste keer in, Leo.
1: Weekend Eclectica. Dat was
2: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag is een belangrijke herdenking begonnen. Bij het Indisch monument worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken en onder andere premier Jette en de Haagse burgemeester Van Zanen leggen een krans. Hij wordt groter en groter, de veenbrand in de Belgische Ardennen. Er is in natuurgebied de Hoge Venen al ruim 20 vierkante kilometer in rook opgegaan. Honderden mensen uit twee Belgische dorpen in de buurt van de brand zijn hun huis uit. Er is voor de zekerheid ook een hotel ontruimd. Bij de traditionele schoonmaakactie op onze stranden is minder afval verzameld dan vorig jaar. Vrijwilligers hebben in 2 weken tijd ruim 4000 kilo aan troep geraapt, zoals flesjes en verpakkingen. Afval dat anders in zee terecht zou zijn gekomen. Wel werden er veel meer sigarettenpeuken gevonden. Een NEC kan zich met een goed gevoel voorbereiden op de laatste voorronde van de Champions League. In de Eredivisie wonnen ze vanavond simpel met 4-1 bij Willem II. Woensdag en de week erna neemt NEC het op tegen de Noorse Bodø Glimt. De winnaar gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: zeggen dat ik een schooier ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik brak.
1: Ice Radio, The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de veenbrand in de Belgische Ardennen is sinds gisteren al ruim 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Het gaat om de ergste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het vuur komt gevaarlijk dicht bij twee dorpen. Daar zijn honderden mensen hun huis uit en naar een veilige plek gebracht. Er zijn zorgen over het aantal rondzwervende sigarettenpeuken op onze stranden. Bij de jaarlijkse schoonmaakactie zijn er bijna 80.000 geraapt, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee zegt dat sigarettenfilters gevaarlijk zijn voor vogels, vissen en andere dieren. Ze roepen op om stranden rookvrij te maken. Honderden mensen hebben afscheid genomen van de Britse zangeres Bonnie Tyler. Ze overleed vorige maand en vandaag werd haar kist naar haar huis in Wales gebracht. Op beeld is te zien hoe fans zich op straat hebben verzameld en bloemen leggen. De 75-jarige Bonnie Tyler kennen we vooral van de hit Total Eclipse of the Heart. En bij de EK zwemmen in Parijs hebben we er weer een medaille bij. Koen de Groot pakte zilver op de 50 meter schoolslag en verbeterde zijn eigen Nederlandse record. Bij de 50 meter vrije slag viel Marit Steenbergen buiten de prijzen. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar werden tijdens de oorlog de Japanners de baas en die sloten Nederlandse families op in kampen waar ze werden mishandeld. Herdenking was bij het Indisch monument en premier Jette legde er een krans. In de Belgische Ardennen zijn sinds gisteren al duizenden voetbalvelden aan natuur verbrand. De brand in natuurgebied Hogevenen zou de grootste zijn in de geschiedenis van België. Uit twee dorpen in de omgeving zijn 600 mensen geëvacueerd. Bij het bestrijden van het vuur helpt ons land, de Belgen, met twee blushelikopters. Een zoekactie in het Comomeer in Italië. Hulpdiensten proberen een zeiler terug te vinden die in het water terechtkwam. Hij is niet meer gevonden en daarom wordt nu gezocht met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de zeiler is verdronken. En AZ is na twee wedstrijden koploper in de Eredivisie. Na de winst van vorige week tegen ADO Den Haag wonnen ze vanavond opnieuw. Dit keer op bezoek bij FC Utrecht met 4-1. Utrecht heeft nog geen enkel punt en staat samen met Willem II onderaan. Willem II verloor vanavond ook met 4-1 van NEC. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon. En het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. I want

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De Belgische brandweer gaat straks de tweede nacht in bij het blussen van de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. In de Ardennen is in natuurgebied de Hoge Venen al meer dan 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Twee dorpen in de buurt zijn voor een deel ontruimd. Ons land helpt de Belgen met 2 blushelikopters. Een bestelbusje is vanavond in Amsterdam een huis binnengereden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar het huis in de wijk Osdorp heeft veel schade en er wordt nu onderzocht of het kan instorten. De bestuurder van het busje is opgepakt, hij had gedronken. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er veel meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en een verpakking van een chocoladereep uit 1991. En bij de EK-atletiek in Engeland blijft ons land medailles binnenharken. Op de 400 meter won Dieke Klaver brons. Op het onderdeel 7-kamp pakte Emma Oosterwegel zilver en ging het brons naar Sophie Dokter. Ook succes op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen pakte haar 6e medaille. Zilver op de 100 meter rugslag. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Let's tango.

0: smaakvol als een ijsje op het strand. Dit is de zomer van Ice Radio.
1: The next train will be leaving from platform 1.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. Twee helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch monument. Er werden kransen gelegd door premier Jetten en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisieoverwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. Twee helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch monument. Er werden kransen gelegd door premier Jette en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisieoverwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch Monument. Er werden kransen gelegd door premier Jetten en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisieoverwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch monument. Er werden kransen gelegd door premier Jette en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisieoverwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.